liggen en parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, lief met anderen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radio.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.

0: Nieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A59, Os richting Den Bosch, tussen Os en Rosmalen-Oost is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je een kwartier vertraging.
3: Hey, goeiemorgen. Non-stop muziek. Radio Amerika.
4: You can walk my path.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan vooral files door werkzaamheden zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp 25 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot op de A59 Os richting Den Bosch tussen Os en Rosmalen Oost 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.

Arjo bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Dat tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan vooral files door werkzaamheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. En op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 10 minuten vertraging, ook door wegwerkzaamheden.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Ouders weten vaak niet dat het strafbaar is als je een kind meeneemt naar een ander land zonder toestemming van de andere ouder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Vanuit Spanje, België en Curaçao kwamen het vaakst kinderen naar Nederland. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden naar een land.

0: gevlucht bij een politieachtervolging. Hij is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug voorlopig dicht. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Er was een talent die jaagde. Ja, in de grote stad, dat leek die Giuseppe wel wat, hè? En toen op die dagen, dat is toen ik al lang klaar. En die orkest die begonnen te spelen. En ik zong het repertoire. En ik won de eerste prijs. Ah, ja, dat was zo fijn, hè? Om die artiesten te zijn.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. De daling komt mede doordat obesitas en de kindersterfte stijgen. Verder is er kritiek op de kwaliteit van de jeugdzorg, de kinderarmoede en de positie van kinderen in de asielketen. Luxemburg bezet de eerste plek, Afghanistan de laatste. Een eis van 12 maanden cel

0: naar de koeler. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Hey, psst, hey, wakker worden, joh.
4: Goedemorgen.
3: De lekkerste sound van de week.
4: Van de week.

Goedemorgen. Welkom bij de lekkerste sound van de week. Jacobs in de ochtend. Radio Amerika Rotterdam. Het is woensdag 24 juni. Straks het weer. We hebben de weetjes. Wederom geen herkende tekst aan de plaats. Nee, dat doen we binnenkort weer eens een keer. En we hebben natuurlijk nieuws. En de wake-up call. Ook die komt eraan.

Vooral passend bij het weer. Wat er nog meer voor jou? Wat er Harry Styles onder andere. Maar het weather man. Watermelon sugar. Toch wat last van die warmte, lieve mensen. And I got my mind made up. Van Instant Funk. Die draaiden we als wake-up call. Ja, een beetje wakker te worden, wakker te blijven. Als je überhaupt met dit weer geslapen hebt. Ja, ik weet het niet. De nachten zijn voor mij vrij kort en warm. En dat zal voor heel veel mensen zal dat zijn, denk ik. Raar, hè? Dat je af en toe iets wil uitspreken. Het komt er gewoon niet uit. Watermelon sugar. En wat had ik nou nog meer? De Two Man South Disco Samba. Ja, nou, ja, nu gaat het goed. Ja, net even niet. Nee, dan mis je net even een connectie in die grijze massa van je. En dan loopt het even via een andere kant. En dan duurt het even. Trouwens, Carly Rae Jepsen die brengt een nieuw album uit. Het dubbelalbum getiteld Day and Night. Die verschijnt op 18 september. Zo maakte de Canadese zangeres bekend op Instagram.

weer, hè? Ja, dit is nog niet het weerbericht. Het is eigenlijk een overzichtje van wat er eigenlijk los is. Want waar Nederland vooralsnog sprake is van code oranje, hoor je in steeds meer Europese landen hoor je code rood afgegeven worden. Wegens de extreme hitte. In Italië geeft inmiddels in 15 steden code rood. In onder meer Rome en Milaan zijn de inwoners opgeroepen om tijdens de warmste dagdelen binnen te blijven. Want ja, het is niet goed voor je. Het advies is om, om licht te eten en jezelf zoveel mogelijk koel te houden. De autoriteiten die houden rekening met plaatselijke stroomuitval vanwege de aanhoudende warmte. En ook Frankrijk, die gaat gebukt onder een hittegolf. In 54 departementen is code rood afgegeven. Nou, niet eerder waren er zoveel. Op veel plekken is het boven de 40 graden. Nou, dat gaat hier deze week gaat het ook niet veel schelen. Als je nagaat dat de temperatuur die gemeten wordt, wordt in de schaduw gemeten. Dus als je dan in de volle zon komt. Stel, het wordt 37 graden straks hier, gemeten in de schaduw. En je komt er straks in de volle zon. Geloof mij, je gaat niet vrolijk worden. Jullie kennen hem allemaal wel, hè? Dat vogeltje, de mus. Ik noem het altijd van die straatjongensbeker. Zo brutaal als de pest natuurlijk. Nou, in Australië hebben ze ook zo'n soort vogeltje. En die noemen ze dus de house martin. Toen is er een bandje geweest die dacht van, nou, dat vinden we een leuke naam. Laten we die aannemen. Hier zijn de House Martins. Het is jouw happy hour.

0: van Chrissie Hynde. En don't get me wrong. Daarvoor hadden we nog Robert Long. En iedereen doet het. En die House Martins, hè. Je weet wel, die kleine vogeltjes. Die noemen ze daar House Martins. En Happy Hour. Radio America Rotterdam. Een hele goede morgen.
1: Jacobs in de ochtend. Met nu het weer.
0: Nou, en dat houdt wat hoor, het weer. Oi, oi, oi. In de ochtend schijnt de zon, nadat je wel gemerkt. Er staat weinig wind en de temperatuur die stijgt heel snel. Halverwege de ochtend is het met zo'n 25 graden zomers warm. Later in de ochtend wordt het in het zuiden al tropisch met 30 graden straks. In de rest van het land is het 26 tot 29 graden en wordt het aan het begin van de middag tropisch warm. Op de Waddeneilanden is het 23 tot 29 graden. En vanmiddag, verloopt zonnig en heet, heet. Oh, de temperatuur die stijgt naar zo'n 31 tot 37 graden. Deze waarden die worden gemeten in de schaduw. In de volle zon is het nog veel heter. En ja, die zwakke wind die er staat, ja, die brengt nauwelijks, maar dan ook nauwelijks verkoeling. Vanavond is het nog lang tropisch en kunnen we ons opmaken voor een erg warme plaknacht. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar zo'n 15 tot 18 graden in het noorden en 18 tot 21 graden in het zuiden en in het zuidoosten. Oh.

waanzinnige plaat is het toch? Ja, ik heb het al zo warm. Ik krijg er wel energie voor over dit soort muziek. Hiervoor hadden we ook nog zo'n plaat. Waarvan ik dacht van ja, lekker. The Rolling Stones en Harlem Shuffle. En dat zo op de ochtend, hè. Deze woensdagochtend.

Clive Davis. Ja, die een zeer grote rol speelde bij de doorbraak van diverse artiesten zoals Rod Stewart, Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin en onder andere Alicia Keys. Amerikaanse muziekproducent die overleed afgelopen maandag op 94-jarige leeftijd. Ja, Bruce Springsteen die rouwt er eigenlijk best om de dood van een geweldig muziekman en goede vriend. De Amerikaanse zanger die omschrijft Davis als een geweldig mens dat hem toen hij een 22-jarige nobody was met hetzelfde respect en dezelfde vriendelijkheid behandelde als na al zijn successen. Op 22-jarige leeftijd tekende Bruce Springsteen een contract bij Columbia Records waar de producent destijds werkte. Die man die heeft zoveel artiesten geholpen en dat is best goed, hè. Ja, dan is het toch altijd jammer. Kijk, hij heeft de leeftijd natuurlijk, hè. 94 jaar, ja, dan heb je de leeftijd gewoon. Heel simpel is het maar. Het is wel altijd jammer dat zo'n persoon dan altijd wel weer moet verdwijnen. Ja, zonde. UB40 voor jou hier in Jacobs in de Ochtend, Radio Amerika, Rotterdam. Goedemorgen.

goed, ik ben blij dat het erop zit voor mij. Even niet het draaien zelf op zich, want dat vind ik fantastisch om te doen. Maar waar het mij om gaat is die hitte. Ik begin zo langzamerhand te smelten en als ik hieronder kijk, ligt er al 5 centimeter vocht ligt er onder mij. Dus ik moet toch even een beetje bijtanken zo dadelijk. Ik wens je een hele, hele mooie middag. Kijk uit voor de hitte. Hou elkaar in de gaten, want dat is toch wel heel belangrijk eerlijk gezegd. Ik heb nog 1 plaat voor je en het is een waanzinnige plaat. Het is een remix uit 1976, 86, wat is het juist een beetje. Ze heette The Real Thing en You To Me Are Everything. We leven er wel zijn tot morgen.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. De metro's rijden daar weer op schema. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. De NS zet vanwege de hitte vandaag minder treinen in. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren, ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna 4 keer zoveel als op een gewone zomeravond. De verhoogde stroomprijs komt mede doordat airco's nu op volle toeren draaien, waardoor de vraag naar elektriciteit explodeert. Het aanbod neemt tegelijkertijd af, er is nauwelijks wind. Wie dat kan, zet vanavond om 9 uur de airco of wasmachine een uur uit. Dan geldt namelijk het hoogste stroomtarief. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer, tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het

0: En tot slot de N9, Alkmaar richting Den Helder. Tussen de afrit Egmond en Schorrel 10 minuten verdraging. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden en de weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelweg.
1: Welkom! Goedemorgen!
2: Goedemorgen!

Ja, dat kan je wel doen vandaag, hè? Dansen aan de zee. Bluff. 6 minuten over 10. En het is vandaag natuurlijk woensdag. 24 juni. Alweer een dag om. Die dagen die gaan zo hard als het mooi weer is en je hebt wat te doen. Maar ja, er zijn ook mensen die zeggen altijd als ik mij ga verveel, dan gaan die dagen snel. En de anderen zeggen weer, ja, maar als ik het naar mijn zin heb, dan gaat die dag snel. Ik zou niet weten wat. Maar goed, we gaan lekker terug in de tijd met Barry Ryan. Yes, love is love.

En ik ben eigenlijk nog niet één nummer van Barry Ryan tegengekomen. Die korter duurt dan 4 minuten. Ik zit nou in dat lijstje te kijken. Want ik denk, ja, hoe ken dat nou? Die man die heeft allemaal nummertjes in die echt lang duren. Love is love, hoorde je. Lekker over naar de nieuwste van Harry Styles. Dance No More. Da, da, da.

Harry Styles and Dance No More. Ja, respect your mother. Nou, we gaan eens eventjes kijken of er nog een klein stukje gezellig ook hier kan zijn bij Radio Amerika. Bij Op de Koffie. Natuurlijk, Anita Meijer. They don't play our love song anymore.

Een lekker nummer van Kelly Minogue en Tears on My Pillow. Ja, dat is natuurlijk een oud nummertje van Johnny Nash. Hè? Ja, en deze kunnen we allemaal nog. De live uitvoering van Bob Marley and the Wailers. No Woman, No Cry.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij, maar er staan nog een paar hardnekkige files, zoals op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij Twello is een ongeluk gebeurd en daardoor zijn twee rijstroken dicht, hierdoor 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Nieuwvennep 10 minuten oponthoud. Dan de A10, knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart ligt er glas op de weg. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en daardoor 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je door wegwerkzaamheden een kwartier oponthoud.

Ja, en velen onder ons weten natuurlijk dat dit een nummertje is uit 1969 van de Shocking Blue. En die stonden daarmee op nummer 3. En die stonden er 26 weken in. Ja, toen kwam natuurlijk Bananarama in 1986 en die denkt van nou, wij kunnen het ook. Ze stonden 1 plaatsje lager, of 4. Maar ze bleven maar 10 weekjes in die hitlijst staan. Dus ja, wie had er een grotere

I'm not over. Caroline a liar. Ja, wat was dat een lekker nummertje om eens even helemaal te genieten. Zeg ik. Ik ben helemaal niet zo gek op dat soort muziek, maar dit nummer vond ik echt te gek. M. Cesar en Real McCoy. It's on you.

Ik vind dat hier een stukje in zit van het nummertje van Sit and Wait van Sidney Youngblood. Ik weet niet of dat je dat nummer kent, maar ik vind dat stukje er een beetje op lijken, deze stukje. Nee.

Ja, en voor je het weet zit je natuurlijk gewoon het nummer van het album te draaien. Een heel mooi album van MC Zar en The Real McCoy, It's On You. Nou, we gaan er een klein stukje in kort, anders dan is dit uurtje zo voorbij en dan moeten we gewoon gelijk doorgaan naar het volgende. Laat maar eventjes kijken of we dan een leuk nummertje hebben, een Nederlandstalig nummertje. André Verduin, kunnen we die allemaal? Ja, natuurlijk kennen we die. Nou, gaan we even meezingen met Angelique.

Ja, natuurlijk, zanger en acteur André van Duin. Ik heb heel veel van die dingetjes gezien van André van Duin. En natuurlijk ook gelachen. Even lekker gezellig houden hier zo. Met het nummertje van de George Baker Selection. Casida, Summer.

Nou, was nog even een klein stukje gezelligheid hier. Ja, dat hoort er af en toe gewoon lekker even bij. En een Nederlandstalig nummertje wat gezellig is. En zo'n lekker ouwtje van de George Baker Selection. Gaan we nu over naar een nummer van Olivia Rodrigo. Hier is The Cure.

The Cure. Olivia Rodrigo. Nee, ik vind andere nummers van haar vind ik beter dan dit, maar ja, smaken verschillen, zeg ik altijd maar. We hebben nog een kleine 8 minuten en dan kunnen we nog eventjes lekker dit nummertje ook draaien. Ja, San Salvador van Azotto. Wie kent hem niet? Nou, iedereen toch. Uit die mooie jaren 80. En heb je ook zo'n lekker nummertje die je graag zou willen horen? Laat me weten, dus stuur hem op. Kan via de mail en kan via de WhatsApp. Of via e-mail, dat mag ook.

1981. En in 2013 probeerden ze een, nog een keertje met een nummertje dat, van Azotto. Maar ja, dat stond maar 5 weken in die tipparade. Dus ja, dat is niet echt veel. Nee, dit was hun grootste hit. Dit is Regret.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het OM kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. De waterschappen nemen maatregelen om te voorkomen dat er teveel zout water uit de Noordzee het binnenland intrekt. Dat is nodig vanwege de extreme hitte. De westelijke waterschappen laten nu zoet water uit onder meer het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek en het Brielse Meer aanvoeren. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard pompt nu zoet water vanuit de Lek naar de Hollandse IJssel in het Groene Hart om verzilting tegen te gaan. In de grote steden start het openbaar vervoer weer langzaam op na de staking van vanochtend. Rond deze tijd loopt alles in de hoofdstad weer op schema. In Rotterdam was dat al gelukt. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. Op het spoor blijven er nog problemen. De NS zet vanwege de hitte minder treinen in. Duitsers moeten in de toekomst mogelijk doorwerken tot hun 70ste levensjaar. Bondskanselier Merz wil voorkomen dat het pensioenstelsel sneuvelt onder de druk van de vergrijzing. Vandaag presenteerde een commissie van deskundigen hervormingsmaatregelen. Daarin staat dat de pensioenleeftijd voortaan meestijgt met de levensverwachting. Nu is die nog 67, maar rond het jaar 2090 zou dat dan 70 jaar moeten zijn. Duitsland vergrijst razendsnel. Een kwart is nu al 65 of ouder. Het weer, tropische temperaturen, weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitgieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt nu echt tot een einde, maar helaas niet geheel filevrij. Op de A1 richting Apeldoorn nog file tussen Badmen en Deventer-Oost. 5 minuten, daar was eerder een ongeluk gebeurd, maar de weg is nu weer helemaal vrijgegeven. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. Ongeveer een kwartier in de file. Komt door wegwerkzaamheden op de A44. De weg is daar dicht en mensen rijden dus om. En ook wegwerkzaamheden op de A27. Dus Gorkum en Everdingen is de

I'm out of love. Anesthesia. Vele nummers gemaakt, veel leuke nummers. Janik, ik vind dat als een vrij goede stem heb om lekker te zingen. Weet je wie dat ook hebben? Deze twee. Sam Fender en Olivia Dean. Rain, Amy, zeg een hele goede morgen voor de late afstemmers. Dit is tussen koffie en lunch.

Win, Sam Fender en Olivia Neal. Olivia Dean, sorry. Maar zeggen Olivia Neal gezongen. Nee, dat is een ander type. Ja, die houden ook van andere muziek. Ik hoop wel dat dit nummer hoog in de top 10 komt of zelfs op nummer 1. Van mij mag het. En van mij mag het aankomende week al. Een nummertje van Loika. Ritmo della Noche. Even de zomerse geluidjes naar voor het overen.

zomerse geluiden uit de jaren 90. Van Lorca en Ritmo della Noche. Zullen we even een beetje gezelligheid erbij houden met dit nummer van Cherry, The Murphy's Law. Een nummertje uit 1982 alweer. Ja, dat waren de goede oude tijden van de discotheken en noem het maar op. Ja, ik ging altijd naar een gezelligheidsgelegenheid hoor. Ik ging haast nooit naar de disco. Ik ben er ook bijna nooit geweest. Alleen een paar keer in de vroegere Bristol. En natuurlijk in Hollywood. Maar verder kwam ik niet.

Murphy's Law van Cherry. Ja, het waren een paar leuke stemmetjes dus. Nee, krik, krek en kwak wel. Maar dat waren ze helaas niet dus. Peter Olof. En Mischen voor Immer. Kijk, dat is nou echt gezellige muziek uit... uit ons buurland, Duitsland. Nou, laten we maar eens even lekker gaan.

Peter. Orlof. I'm mission for Imer. Nou, een leuk nummer. Laten we maar even zo gaan naar Wind en Zeilen. Lijkt me ook wel lekker. Hier splitsing. Ja, dat kan je heel goed doen als je nog een oude surfplank hebt of zo, hè? Dat zeilen, hè? En een zeilboot natuurlijk. Ja, dan heb je winterzeilen nodig en dan.

Wind en zeilen. Ja. Toepasselijk. Splitsing. Over naar Lady Gaga samen met Beyoncé. En die hebben het over de telefoon, of zij telefoon.

0: number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam heb je bij Zoeterwoude Rijndijk een kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum nog 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
3: Is lekker. Dat is lekker, joh.
4: Het is zomer op Radio Amerika.
3: Radio Amerika.

Een nummertje wat de Dolly Dots eigenlijk gemaakt hebben voor Radio Amerika uiteraard. Radio. Everybody listen to the radio. Ja, toen ze bij ons in de studio geweest waren. Toen, ja, toen dachten ze, nou, we gaan een nummertje opnemen dat zo gaat heten. En Harry Styles heeft het over zijn vrienden houden van Amerikaanse meiden. Of te zijn American girls. My friends is in love. And American girls. Zo moet ik het eigenlijk een beetje omzeilen voor jullie.

James Newman. En Armin van Buuren uiteraard. En de Therapy. En dit is Zen Hartman. I can dream about.

You can touch this. Ah, waarom niet? Achterzinger, echt jammer. MC Hammer. Hij raakt het zelf ook altijd aan. En dan mogen wij het dus helemaal niet doen. Nou, vind ik wel. Oké, Canyon. Als ik maar bij jou ben. Nou, dat zou leuk zijn. Die draai ik eventjes voor mij, lieve schatje.

0: Ik kan niet zonder jou.
1: Ik kan niet zonder jou.
0: 1983, als ik maar bij jou ben. Van Canyon. Ja, het zit weer helemaal op natuurlijk. Ik ben blij dat iedereen de afgelopen 2 uurtjes lekker met genot heeft geluisterd.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. De 6 worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De personen zijn tussen de 20 en 65 jaar oud. De burgemeester van Gorinchem zwengelde de zaak op 25 maart aan nadat zij vlak na de gemeenteraadsverkiezingen ruim 10 meldingen had ontvangen die wezen op eventuele stemfraude. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het 17-jarige meisje als tergend heeft ervaren. De familie lijdt hieronder, aldus van Egmond. Vandaag vindt er een voorbereidende zitting in de zaak tegen de 23-jarige verdachte Chris Jude plaats. Volgens zijn advocaten heeft er in potentie een privacy-schending plaatsgevonden. Het Openbaar Ministerie is het hier niet mee eens. In de ogen van Iran is de tijdelijke overeenkomst die het land met de VS sloot een bekentenis dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren. De Amerikaanse president Trump ziet dat anders en presenteerde het als een grootste overwinning. Iran spreekt van een verklaring van Amerikaanse nederlaag. Het land stelt dat de overeenkomst er een was van het verzet en de vastberadenheid van het dappere Iraanse volk. Trump zei eerder dat Iran hem gesmeekt had een overeenkomst te sluiten. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers al een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

En vervolgens zorgt ook nog een tijdje op met de Radio Miamiga Drive-In Shows rond 1904, 1975. En vervolgens werden de echte regelrechte Disco Queen. Een van die dikste platen van toen was Bad Girls, Donna Summer. Terug op de radio waar de plaat ook nog steeds thuis was. En jij, tuurlijk, we zijn weer welkom. Komende uur voltooid verleden tijd. Dit is de middel of de...

en papa, Cardinal Point was dat het begin jaren 70. Alles wat lekker is en bovenal van niets te veel. Ronde zometeen een fijne voor achter de keuken voorbereiden. Zit er aan te komen hoor. Mondkapje voor.

0: Ibiza. Ah, oh, Wessel van Diepen heeft een meesterwerkje van gemaakt.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Zijn van die platen heb ik persoonlijk ook wat herinneringen aan. Toen ik nog een heel klein handje was bijvoorbeeld. Toen was dit een zomer. Ah.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Het waren de makkers. Ja.

0: En doe je geen
1: mond nou toch niet gekker worden?
2: Kopje koffie, glazen wasser.
3: Nou, dat sla ik niet af, man. Hè?
4: Ik heb er even uit, man. He's here.
5: Wait, Rick. Doe de speech.
6: Hey,

0: Wim de Geest. Ja, daar heb je hem, hè. Geweldig. En nu de koffie, jongens.
1: Wat je hier?
0: Juist, inderdaad. Veilig voor achter de keukengordijnen. De zomergezond van de makkers. Staat erbij als de dag van gisteren. Want ja, wat je vroeger hebt meegemaakt in de jeugd bijvoorbeeld. Hé, in de jonge jeugd, dat vergeet je niet meer. Ik was met mijn ouders op vakantie voor het eerst in Renesse.

Dus richten zij de Pointer Sisters op. Ja, haha. Laten ze een paar lekkere hits mee en vervolgens gingen ze solo verder. Wat hebben we genoten van A Bonnie Pointer? I Can't Help Myself. Een leuk eerbetoon. A Bonnie. Gouden jaren, Bonnie. Fijn dat je ook weer een onderdeel was van de Middle of the Roadshow. Lange palen. Digitale kanalen. Wereldwijd. Christine W. Feel what you want.

in 1965. Een wereldhit, vrienden. Don en Phil. Everly. Everly Wallace en Kathy Sklar. Terug in de middag de roadshow. Van Vinyl. Vinyl. Vinyl. Ah, lekker. Dat is wat de goud. Waar je zo van houdt. Jaren 80. I Save the Day. Daar begon allemaal mee. Maar ook, die kreeg een opvolger. Roberto Jacques.

is toch weer kippenvel, hè? Kippenvel. Hunevel. Hunehout. Skal in Sperbezik. Juist, inderdaad. En vrienden, middel of de roadshow met van alles wat lekker is. Tuurlijk, dus ook... Want die truckers, ze zijn gek op de middengolf.

Wat een heerlijke donkere artiest, vrienden. Wat een geweldige vent. Nooit moeilijk gedaan over zijn naam. Barry Maarten, daar gaat hij met Let The Music Play. Een van de laatste in de show voor vandaag. Makkelijk, volg je dan veel meer. Deze show was vandaag volledig koffieproof. Ik heb er weinig van gemerkt. He? Dankjewel, Wim. Hey, morgen zijn we er weer. Zelfde tijd.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. De kans op incidenten met wolven is volgens Erkens in de zomer het grootst. De bescherming van de wolf is in Europa teruggebracht. Zonder vergunning mag men verstoren of verjagen en in uiterste gevallen mag het dier gedood worden als het bijvoorbeeld een mens aanvalt. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hitte code oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Code oranje is niet van toepassing in Groningen, Friesland, Drenthe en de Wadden omdat de temperatuur daar iets lager ligt. In de rest van het land kan de thermometer de 34 tot 39 graden aantikken. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen kans op klachten. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Hij ligt in isolatie en er is een onderzoek gaande met wie hij sinds zijn terugkeer contact heeft gehad. In Congo kampt men al een tijdje met een grote ebola-uitbraak. Ondertussen zijn er ruim 1000 besmettingen bevestigd en een kwart van de patiënten is overleden. Ebola wordt overgedragen via bloed en lichaamsvloeistoffen en tast het immuunsysteem aan. Oman stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Gisteren werd een evacuatieplan in gang gezet door de Internationale Maritieme Organisatie om honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten in de Persische Golf liggen, daar weg te krijgen. Oman werkt met het scheepvaartagentschap van de Verenigde Naties samen. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Alweer de tweede dag na mijn vakantie. Taylor Soul was dit met een onverwoestbare hip-hop klassieker. Me, Myself en I uit 89. Zo, broer is er ook weer bij vandaag, jawel. Waar ben jij geweest met vakantie?
1: Ook Italië.
0: Ook Italië, oké. Okay. En heb je ook heel veel pizza's gegeten, net als ik?
1: Ja.
0: Mooi man. Hey, lekkere muziek vandaag, we hebben verjaardagen.
1: Ja.
0: Mooi. Nou, ik ben blij dat je er weer bent en blij dat we weer terug zijn natuurlijk. Gisteren heb ik mijn programma alleen nog moeten doen en ik ben blij dat je er weer bent. Goed, vrienden van de show, we knallen er tegenaan met overheerlijke platen. En van die relaxed grooves van De La Soul gaan we naar de sportschool in voor een van de allergrootste popknallers uit de jaren 80. We schrijven het jaar 1981. De helaas veel te vroeg overleden Olivia Newton-John gooide met deze single haar nette Grease imago definitief overboord. Het nummer heet natuurlijk Physical. Olivia Newton-John.

0: waren de Beatles met hun monumentale en diep melancholische The Long and Winding Road uit het jaar 1970. De allerlaatste nummer 1 hit was het trouwens van de heren in de Amerikaanse hitlijsten. Het nummer is natuurlijk geschreven door Paul McCartney, die zich liet inspireren door de weidse mistige landschappen rond zijn Schotse boerderij.
1: Hey, psst, psst. Wist je het al?
2: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
1: Check het op www.popmagazine.nl.
2: Popmagazine.nl.
0: En dit is Mike Anthony en Why Can We Live Together?

0: kaarsjes uit.
1: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
0: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
1: In Platenprak.
0: Met René van Elst.
2: En vandaag, jawel, wordt Glenn Madeiras 56 jaar. Hij brak door op 17-jarige leeftijd wereldwijd door met de romantische ballad Nothing Gonna Change My Love For You, oorspronkelijk opgenomen door George Benson. Het nummer werd in 88 een enorme hit en bereikte ook in Nederland de nummer 1 positie. En daarmee groeide Madeiras uit tot een van de grootste tieneridolen van de late jaren 80. Later scoorde hij ook succes met Long and Lasting Love, Once in a Lifetime. She Ain't Heard It met Bobby Brown en natuurlijk Love Always Finds a Reason. Hoewel zijn muziekcarrière slechts enkele jaren op het hoogste niveau duurde, wist hij 4 Nederlandse top 40 hits te behalen. Begin jaren 90 veranderde de muzieksmaak en nam zijn populariteit af. Madeiras koos vervolgens voor een opvallende nieuwe richting. Hij behaalde diverse diploma's en bouwde in Hawaii een succesvolle carrière op in het onderwijs en management. Voor veel muzikanten blijft Glenn Madeiras vooral de sympathieke tiener uit Hawaii die met Nothing Gonna Change My Love For You een van de meest geliefde liedjes is van de jaren 80. Tot zover hier. Het hele artikel, heel uitgebreid, lees je op www.popmagazine.nl. Draai ik ondertussen, ja, natuurlijk deze plaat.
1: Platenprak met René van Elst.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

0: lekker hoor. Dat was die fantastische Elsje de Wijn met die heerlijke satirische Karel. Een absoluut juweeltje uit de Nederlandse theatergeschiedenis. En we kunnen wel zeggen, ja, het kwam uit het cabaret gebeuren. Lurelei.
1: De beste gouden ouwe. Hoor je in het

0: lekker hoor. Ze was de absolute koningin van de glamrock. Gehuld in haar iconische strakke leren pak. De basgitaar laag op de heupen. En gezegend met een stem als een scheermes. 48 Crash, Susie Quattro.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: Vandaag viert Mick Fleetwood zijn 79ste verjaardag. In de Redoured Cornwall geboren drummer richtte in 1967 samen met Peter Green en John McVie de band Fleetwood Mac op. De groepsnaam werd zelfs samengesteld uit de achternamen van Fleetwood en McVie. Fleetwood Mac begon als een bluesband en scoorde met klassiekers als Albatross. De enige wereldwijde doorbraak kwam midden jaren 70 met de komst van Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. Albums als Fleetwood Mac en vooral Rumours brachten grote hits voort, waaronder Dreams, Go Your Own Way, Don't Stop en later ook Little Lies en Everywhere. Mick Fleetwood stond bekend om zijn solide drumwerk en was jarenlang de stabiele kracht binnen de band die regelmatig te maken had met spanningen en bezettingswisselingen. Dankzij zijn doorzettingsvermogen groeide Fleetwood Mac uit tot een van de succesvolle bands aller tijden met meer dan 120 miljoen verkochte albums. En na het overlijden van Christine McVie in 2022 kwam feitelijk een einde aan de actieve carrière van Fleetwood Mac. Toch blijft Mick Fleetwood een belangrijke naam in de muziekgeschiedenis. Zijn ritme vormde decennia lang het kloppende hart achter de indrukwekkende en reeks tijdloze klassiekers. Het hele artikel is natuurlijk te lezen op www.popmagazine.nl.
2: Platenprak met René van Elst.

subtiele baslijn en natuurlijk de loopzuivere, harmonieuze vocaal die elkaar perfect aanvullen. Atlantic Star en Second to None. Nou, dit is The Temptations en Papa was een Rolling Stone.

was in 66 een gigantische wereldhit. No World Today, een absolute popklassieker. Geschreven door Graham Goodman, die we natuurlijk ook kennen van 10cc. Herman Hermits en No Milk Today. This is the sound of Screaming Day, Golden Earring.

naar Den Haag van 1967 voordat ze wereldwijd de arena's plat speelden met Radar Love en Twilight Zone, heette ze nog de Golden Earrings met een S en experimenteerden ze volop met psychedelische sound van de late jaren 60. Morgen is mijn broer er weer bij, je hebt hem gemist waarschijnlijk vandaag. Dit is The Sound of Silent met Simon & Garfunkel. Dan wens ik je nog een hele fijne dag. Maak er iets moois van. Tot morgen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nederlandse regering wil dat Europa haast maakt met terugkeerhubs buiten de Unie waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen. Er zouden 2 landen in beeld zijn. Het zou gaan om Rwanda en Oezbekistan. Ook wil Nederland dat de Europese Commissie de portemonnee trekt om de plannen in de derde landen te financieren en dat internationale vluchtelingenorganisaties bij het project betrokken worden. Volgens Politico is Nederland een van de initiatiefnemers om snel met de opvanghubs buiten Europa aan de slag te gaan. 7 Gazaanse studenten hebben van de Universiteit Utrecht een beurs gekregen om aan de UU te studeren. De studenten zijn al in Utrecht. De universiteit heeft hiervoor eenmalig financiële middelen vrijgemaakt. De 7 studenten zijn onderdeel van een grotere groep die voor een studie naar Nederland afreist. Volgens rector Magnificus Wilco Hazeleger maken veel studenten zich zorgen over de situatie in Gaza en daarom werd besloten iets concreets te doen voor deze studenten. Kinderombudsman Margariete Kalverboer vindt dat tijdens de coronacrisis het kabinet kinderen vergeten is. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Door de scholen te sluiten is volgens haar niet naar de belangen van kinderen gekeken. De gevolgen vielen voor jonge kinderen vaak mee, omdat zij vooral op hun ouders gericht zijn. Middelbare scholieren hadden het volgens Kalverboer zwaar. Zij misten hun vrienden en hadden thuis vaak ruzie. In gezinnen met huiselijk geweld was het voor kinderen helemaal gruwelijk. Door de hitte buiten is het in de Nederlandse ziekenhuizen drukker dan normaal en lopen de wachttijden op de spoedeisende hulp op doordat meer mensen zich met uitdrogingsverschijnselen melden. Ook zijn er deze dagen meer valpartijen. Mensen lopen meer op blote voeten en de kans dat iemand in bijvoorbeeld glas trapt is aanwezig. Het Arnhemse Rijnstaten ziekenhuis meldt dat het sinds maandag al druk is. Ook bij het Amphia ziekenhuis in Breda is het drukker dan normaal. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Trail 4 en We Love the Pirate Stations. Als je daar goed over luistert. Love the Pirate, zo is het. Ja, hier konden we gewoon meezingen. En dat is wel leuk dat ze dat toen destijds gemaakt hebben. Inderdaad, Radio Caroline hadden we mee te maken. We hebben later met Radio Monique te maken gehad natuurlijk. Met Radio Veronica hebben we ook nog gehad. Toen wist ik niet. Ik heb dat niet helemaal echt bewust meegemaakt. Maar meer Laser 558 destijds, de zeezender. En die wordt zwaar onderschat, vind ik. Het is heel kort in de lucht geweest. En het was ook niet altijd heel erg goed ontvangen. Maar het was een Amerikaans station. Het zat zo goed in elkaar. Fiesta.

0: zometeen in Afternoon Delight.
1: Heb nog vaak aan Lucia gedacht, de afgevraagd hoe zou het met haar zijn.

Zo is dat. En Willy Sanders komt uit Vlaanderen. Dat hoor ik je zeker ook wel. Marco van Horink daar weer voor met Fiesta aan Zee. En nu Sonny, de duo. En Role Model.

Springs en Surfer de Blight was dit. En nou, Boney M, dat is hij. Going Back West is dit. Een beetje, ja, dat is leuk. Boney M, tijdje niet gehoord dit.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

dat is de straattaal van tegenwoordig. Ja, Mark Floor. En park je biertje. Ik wil zeggen pak je biertje, maar het is park je biertje en vrienden. Nee, we gaan geen alcohol promoten op dit radioseizoen. Zeker niet. En zeker niet in mijn programma's. Nee. Dat wordt

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar is de vertraging 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 10 minuten. Er staat een auto met pech. En op de N342 Noordhoorn richting Hengelo tussen de aansluiting met de A1 en Hengelo 20 minuten extra reistijd.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: Dat is mooi.
1: Welkom bij de magische muziekselectie, waar elke noot je meeneemt op een reis, elke dag opnieuw.
0: Ah, hij komt een beetje af. Dat is jammer. Hardship en Eleanor.

van, ja, dat is Elef, Fly To Me. Dat is wel een hele andere versie. Dat was de Dave Rogers versie, geremixed, begrijp je wel? Begrijp je wel? Ja, oké. Okay. Dat was een zomers later discoplaatje voor deze keer.

0: 80s, 90s, zero's, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier, bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.
0: Zo is dat, met heel veel plezier heb ik het weer gedaan het afgelopen uurtje. Als laatste Johnny Cabarro en Polonaise.

zijn hoevelaken linksaf. Dat is heel mijn heel hebt uit de buurt hoor. Stanley grijpt de niezen, zomaar in een t-shirt. We gaan

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een toezichthouder van het internationaal strafhof in Den Haag onderzocht de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van hoofdaanklager Karim Khan en stelt dat hij weggestuurd moet worden. Khan ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij niets misdaan heeft. Hij noemt het besluit onwettig, oneerlijk en onvoldoende ondersteund door bewijs. Eerder oordeelden 3 onafhankelijke rechters dat er te weinig bewijs is voor de beschuldigingen. Khan kan worden weggestuurd als een meerderheid van de 125 lidstaten dat vindt. Op luchthaven Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza gearriveerd. Ze waren al lange tijd in het bezit van een studie- of werkvisum, maar kregen geen hulp van Nederland om vanuit Gaza deze kant op te komen. Het gaat om 3 mensen met een werkvisum, 21 studenten en 18 gezinsleden die mee mochten. De Nederlandse regering was lange tijd van mening dat het voldoende was om toestemming voor de reis bij de Israëlische autoriteiten aan te vragen, en dat leidde tot veel discussies. De Telegraaf meldt dat op het Griekse eiland Kos een 18-jarige Nederlandse vrouw dood in een appartement is gevonden. Een 19-jarige landgenoot vond het lichaam en sloeg alarm. Op basis van politieinformatie lijkt het erop dat de 2 samen op vakantie waren. Wat er precies gebeurd is, is nu nog onduidelijk, maar een misdrijf wordt uitgesloten. Er zal autopsie moeten worden uitgevoerd om de doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Volgens de Telegraaf is het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte van de zaak. Vanmiddag rond 12:30 liep de hittekracht in Eindhoven op tot het hoogste niveau, 10. Dat gebeurde daar nooit eerder. Het KNMI zegt dat hittekracht 10 zeer zelden voorkomt. In het oosten van Brabant, rond Amsterdam en Haarlem, Zuid-Holland, Flevoland en Zuid-Limburg werd eerder vanmiddag hittekracht 9 bereikt. Hittekracht 10 in Eindhoven was van korte duur, want een paar minuten later daalde de hittekracht daar alweer naar 9. Het weer: droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Goedemiddag, Rotterdam, Radio Amerika.
4: We are taking over your airwaves. In 3... 2, 1, are you ready?
0: You're listening to the best music you'll find anywhere.
5: Op een woensdag.
6: Zet voor mij ook even een plaatje op.

0: Door tijd dat vervelende collega's door AI worden vervangen. Ja, ze kijken me nu allemaal aan, maar ik meen het echt. Wat hebben ze nu weer gedaan? We hebben tegenwoordig van die mooie digitale mengtafels. En alle schuiven zijn veranderd. Mijn microfoon zit nu onder schuif 2, dat was altijd schuif 1. En ik moet nu gaan zoeken waar de muziek zit. Ah, ik word er zo moe van.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Nou, dat werkt tenminste nog. Zometeen eens even kijken of de rest het ook nog doet. 24 juni, we beginnen even met een feitje. Het is namelijk heel lang geleden, vandaag in 1964, dat André van Duin werd ontdekt. Hij trad op bij een aflevering van de AVRO Nieuwe Oogst. En daar werd hij dus ontdekt. Vandaag heel lang geleden. En wees niet bang, ik ga hem vandaag niet draaien. Nou, maar wat ga je dan wel draaien, Rob? Nou ja, de bekende klassiekers een heel uur lang. En het is werkelijk een fantastisch lijstje vandaag, maar dat ga je zometeen vanzelf horen. Zometeen heb ik twee van die klassiekers van vinyl. Twee ouderwetse singeltjes in de verrukkelijke vinylverrassing. En straks een broodje aap. En ik zeg op voorhand, gelukkig is het een broodje aap, dus niet waar gebeurt. Ik wens je heel veel plezier het komende uur met de classics die nu gaan volgen. Oh nee, ik ga eerst een hitje voor je draaien.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Het is alweer zo laat. Ik mag twee singeltjes voor je gaan draaien en ik ga je vandaag mee terugnemen naar eind jaren 70, midden in de discoperiode. Maar het zijn niet allebei disco-singeltjes, dan weet je dat. Al helemaal geen maxi-singles. En met allebei de singeltjes is iets. Bij de ene zit het gaatje niet helemaal in het midden en bij de ander zijn de groeven niet helemaal lekker meer. Hij is een beetje grijs, om het maar zo te zeggen. Zometeen een Amerikaanse zangeres met de naam Viola Mae Wilkerson, die eind jaren 70 doorbrak met een cover en daarna een flink aantal hits scoorde. Ik zei het al, het was de disco-periode en het leverde haar de titel Disco Diva op. In Nederland scoorde ze twee grote hits, If You Could Read My Mind en deze, waarmee ze dus doorbrak. Het was een cover. Gonna Get Along Without You Now, je hoort zometeen Viola Wales, maar eerst Paul McCartney deel 2. Zo zou je het kunnen zeggen. Je zou ook kunnen zeggen dat er leven was na de Beatles. Want zo was het natuurlijk voor deze Paul McCartney. Zijn band The Wings scoorde een flink aantal hits. En in 1978 hoor je With a Little Luck.

Kijk, af en toe een tikje of een kraakje is niet erg, maar je hoort het al een beetje aan het geluid. Deze is best grijs. En hoor dit als die uitloopt. Oh, die is behoorlijk grijs. Gauw weg. Excuses voor de geluidskwaliteit, dat ben je niet zo van me gewend, maar heel soms komt het voor en ik kan er ook niks aan doen. Viola Wills hoorde je. Gonna get along without you now. De dame in kwestie leeft al niet meer, maar dat even terzijde. Het is wel muziek van lang geleden. Muziek waar misschien leuke herinneringen aan kleven. Schoolfeestjes, bruiloften, andere evenementen, ik weet het niet. Maar heb jij nou een keer een plaat waarvoor jou leuke herinneringen aan kleven? Laat het mij weten. Stuur me even een e-mail. Jouw bericht op de radio@gmail.com. En als het een beetje mee zit, kan ik hem voor je draaien.

0: Wij zagen de week in tweeën.
1: Rob op woensdag.
2: Pourquoi on a tout capitaine?

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Radio is not dead. It's still very much alive.
3: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
4: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
5: And now, a word from our sponsor.
6: The best is yet to come!
7: Look, everyone, he's coming through the doors.
8: Brilliant! He didn't even open them!
9: He's here!
10: Quick, Rick, do the speech.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Ik vroeg je net om nummers waar je leuke herinneringen aan hebt. Maar het kan dus ook andersom. Dat je nummers hebt waar helemaal geen leuke herinneringen aan zitten. En dit is er een voor mij. Cliff Richard and the Young Ones. Niet omdat ik het destijds gewoon een verschrikkelijk nummer vond, want dat vond ik echt. Maar het stond nummer 1 in de top 40 op 26 april 1986. De dag dat in Tsjernobyl de kernreactor zou ontploffen. Ja, dat was wat. We mochten ineens geen spinazie meer eten, we moesten uitkijken met andere bladgroenten. En we dachten werkelijk dat de wereld aan het vergaan was. Enfin, we hebben het heel lang niet meer over kernenergie gehad. Maar blijkbaar is iedereen dat nu alweer vergeten.

tijdvak. Dat vergeten we wel eens. The Kings hoorde je in Tide of Waiting for You. En ik heb iets vervelends, mensen. Ik ben namelijk naar de kapper geweest en schijnbaar heb ik dit t-shirt aan gehad. En ja, er zitten allemaal haartjes in mijn kraag en die prikken verschrikkelijk. Ik heb er behoorlijk veel last van. Maar gelukkig kan ik zo meteen het broodje aanval voor je doen. Maakt een hoop goed.

0: vette hit op dit moment. Another 54 Ultra. Talk to me. Maar dat doe ik toch ook? Hey, pst, let op. Wat ik je nu ga vertellen, berust niet op waarheid.
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee maar een broodje aan.
0: Dus je moet niet alles geloven wat ik zeg. Dat is eigenlijk de boodschap. Dit is een verhaaltje waar een luchtje aan zit. Luister maar. Twee mannen boden een vrouw een flesje aan met een zeer exclusief parfum voor een prima prijs. Om even te kunnen ruiken volgden ze de mannen in een zijstraatje. De mannen haalden de dop van het flesje dat echte chloroform bleek te bevatten. De vrouw die raakte bewusteloos en de mannen die gingen er snel vandoor met haar portemonnee. Ja ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

En dan nu de belangrijkste vraag voor vandaag. Waar ruikt chloroform eigenlijk naar? Ja, ik zou het maar niet proberen als ik jou was. Tot zover op woensdag. Volgende week een hele nieuwe. Ik spreek je graag volgende week.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. V. heeft altijd volgehouden dat de vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. De rechtbank stelt dat V. met vooropgezet plan te werk is gegaan en dat de zelfdoding in scène is gezet. Eerder had het Openbaar Ministerie 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 2:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. Toen tikte de thermometer de 32,6 graden aan. Volgens Weer Online is dit het 7e datum warmterecord van dit jaar. Het Weerbureau verwacht dat er de komende dagen nog meer hitterecords gebroken gaan worden. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Gisteren werd het plan in werking gesteld om op die manier honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in Iran in de Persische Golf lagen, veilig te laten varen. Schepen die door de zeestraat willen varen, moeten zich melden bij de IMO. De scheepvaart kan van 2 tijdelijke routes gebruik maken. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op 2 Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. De afgelopen dagen was het redelijk rustig in het gebied nadat Israël en Hezbollah eind vorige week een staakt het vuren hadden afgesproken. Toch blijven de aanvallen doorgaan. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS hangt voor een gedeelte af van het bestand in Libanon. Zowel Iran als de VS willen dat Israël met de aanvallen stopt. Het weer: droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Bottenverdorp en Amstelveen Stadshart. Een half uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum is een ongeluk gebeurd tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Triesendam. 5 kilometer file. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 20 minuten vertraging. De N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Uitwijk en Brakel 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk.
2: Radio Amerika. Meer dan alleen maar hits.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit onderzoek van instituut Klingendaal blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in het bestedingspatroon van Defensie. Wel is er veel draagvlak voor het uitgeven van meer geld aan veiligheid en verdediging, maar mensen vragen zich af of dat bij Defensie lukt. Volgens de onderzoekers zou de overheid duidelijker moeten communiceren hoe het geld besteed wordt. Vorige maand verscheen een rapport van de Rekenkamer waaruit naar voren kwam dat Defensie de aanbestedingsregels niet altijd goed volgt. De politie heeft via een internationale actie een einde kunnen maken aan 2 programma's waarmee cybercriminelen gegevens konden hacken. Op de servers werden ruim 24 miljoen inloggegevens aangetroffen. Er waren een kleine 15.000 websites besmet. Denk daarbij aan websites van garagebedrijven en restaurants. Als mensen die sites bezochten, konden de hackers infostealers installeren. Politiedienst Europol stelt dat een Russische criminele groep achter de aanval zit. Vandaag is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de prijs van Brent-olie onder de $75 per vat gezakt. Automobilisten merken dat ook aan de pomp. Volgens United Consumers betaalt men nu een gemiddelde prijs van ruim €2,45 voor een liter Euro 95 benzine. Dat is bijna 10 cent minder dan eind vorige maand. Dit is wel de prijs die aan de snelweg gevraagd wordt. Elders in het land ligt de benzineprijs vaak lager. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op ebola wereldwijd laag, ondanks dat er in Frankrijk een besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die uit Congo was teruggekeerd. Ondertussen heeft Air France aangegeven dat het slachtoffer met een van hun vluchten naar Frankrijk is gereisd. In Congo zijn ruim 1000 gevallen van ebola vastgesteld. Een kwart van de patiënten is overleden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik naar 30 tot 38 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat in totaal 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. De langste file is dan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A4 daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek een kwartier. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De A20 richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg een kwartier extra reistijd. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 20 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem een half uur oponthoud. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Knoopend Gorinchem 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is daardoor dicht. Het verkeer moet over de rechter parallelrijbaan.
2: Het allerbeste uit 50 jaar popmuziek, classics en hits. Radio Amerika.
3: We're gonna skate to one song only.
4: Yes.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De komst van de opvang leidde eerder nog tot onrust en vernielingen bij het gemeentehuis. De waarnemend burgemeester zegt dat de situatie gemengde reacties oproept in de gemeente. Maar volgens haar is het belangrijk om ook oog te houden voor de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de sporthal in Wijk bij Duurstede. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. Tijdens eerdere zittingen ging het om het feit dat honderden politiemensen het dossier hadden bekeken. De verdediging maakte zich zorgen over privacy, maar het OM stelt dat er geen onregelmatigheden zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in januari volgend jaar. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. De regering had hem eerder buiten de delegatie gehouden, maar dat besluit is nu teruggedraaid door het Hof. Dat vindt dat de president recht heeft om de top bij te wonen. Pavel stelde dat hij onterecht is buitengesloten en noemt het besluit van de regering spijtig. De president wijst er bovendien op dat Tsjechië vrijwel altijd door het staatshoofd wordt vertegenwoordigd op NAVO-toppen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files nemen snel af. Er staan nog 70 kilometer file bij elkaar. De langste files staan op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Werkendam en Gorinchem 20 minuten vertraging door werkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 10 minuten. En op de A67 Venlo richting Eindhoven staat een vrachtwagen met pech. Tussen afrit Zomeren en Geldrop 20 minuten.

Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese Commissie wil het belastingstelsel binnen de EU ingrijpend hervormen. Zo moeten administratieve lasten voor bedrijven worden verlaagd en investeringen worden gestimuleerd. Een belangrijk onderdeel is het schrappen van bronbelastingen op dividenden, rente en royalties tussen EU-landen. Ook wordt de regeling voor belastingvrije winstuitkeringen tussen moeder- en dochterbedrijven verruimd. Of de plannen ook daadwerkelijk doorgaan is onzeker, omdat alle lidstaten er wel mee moeten instemmen. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. En koningin Maxima is aangekomen in New Delhi voor haar VN-werkbezoek aan India. Ze reist in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN voor financiële gezondheid. Eerder deze week had ze al afspraken in het Indiase Mumbai met verschillende organisaties. De koningin hoopte ook de Indiase premier Modi te ontmoeten om haar bevindingen met hem te delen. Morgen is de laatste dag van haar bezoek, waarna ze snel terugkeert naar Nederland, want vrijdag opent Maxima weer een museum in Scheveningen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12, de naar richting Utrecht. Tussen Gouda en Reewijk en kwartiervertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Zomeren Geldrop, 10 minuten oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elst en het Gelredoom, 10 minuten oponthoud.
4: Via internet.
5: Via internet.
4: Dit is Radio Amerika.
5: www.radioamerika.nl

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Oud-defensieminister en voormalig D66-vicepremier Kajsa Ollongren wordt de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Dienst voor Extern Optreden. Dat is de diplomatieke dienst van de EU. In die functie krijgt ze de leiding over het wereldwijde netwerk van EU-delegaties. Ollongren had eerder al een EU-mensenrechtenfunctie. Er is spanning binnen de Europese diplomatieke top. Er zou oneenigheid zijn tussen EU-commissievoorzitter von der Leyen en EU-buitenlandchef Callas over invloed en taken. En Frankrijk breidt code rood voor externe hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is 1 persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Sharaa. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. En Frankrijk breidt code rood voor extreme hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langensalza is 1 persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer, het blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

of former slaves and the sons of former slave owners.

0: tot in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Het Verenigd Koninkrijk denkt erover om olie van een eerder deze maand onderschept schip uit de Russische schaduwvloot te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de Britten proberen het schip sancties te omzeilen door onder een andere vlag te varen. De boot ligt nu vast aan de zuidkust bij Weymouth, terwijl het onderzoek nog loopt. Ook de kapitein is aangehouden op verdenking van het overtreden van sancties. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Het Verenigd Koninkrijk denkt erover om olie van een eerder deze maand onderschept schip uit de Russische schaduwvloot te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de Britten proberen het schip sancties te omzeilen door onder een andere vlag te varen. De boot ligt nu vast aan de zuidkust bij Weymouth, terwijl het onderzoek nog loopt. Ook de kapitein is aangehouden op verdenking van het overtreden van sancties. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer, het blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen.